0: Hun lekker op de CBC-hoeken dat er mee wat leerde. Maar mijn gauw is aan het doen. Daar kwam ik gewoon niet, maar ik weer koop tot die dag gewoon. Nu heb ik weer liggen die koop. Daar pizzeria in de auto, dan ga ik jou lekker mee. Goed leken, maar goed liggen die koop. Als je dat zou nog een auto 2024, nog een net toch een auto met de logo. Hoe is dat liggen die mee? Nou, dan in nog een net auto met jou. Nou, paniek. July 5, 2024, moet die logo dan. Aulaus ik wil niet over net toch zitten niet nou ja ik kom maar goed te gaan bengen nee nog een jouw lichaam mee kom maar goed te leggen je kom maar ik ga twee bij me pas iets te doen en ik ga tegen je maar luiting ik ga twee die morgen toen is hij ook doen dat koop pas iets dat zou nog achter te atausen moet nu naar bij me atten het tijd de mannen moet maar ik ga door mijn schouwij je meneer en maar dat koop eet pas iets jouw doet ik ook dan heb ik dat luiting. En ik had het gegeven dat ik een makkelijke regie ook als je maar doet. Dat ik ook wat aan het tijden met jullie in de mond in de neer. Dat zou je niet aan het doen. Nou, je gaat ook zien met jou. Dat is zo manier. Gezien ik dan ik een makkelijke regie naar de neer. Zelf met jou dat ik maar liggen gezien. Je had ook dat ik een leel. Kan ik jou zien. Nou, ze mag niet te oud. Toch had ik dat ik het. Dat ik aan het gegeven dat ik $240,000. Ni akalini aktu tik tu ni jauh tu kena jadi sabut jauh ningin nuki nau jamun amalu $36,000 ni akalini kena ku jauh tu tuangan ni aktu it pekerja tamin yang nun amalu angin jauh kau tinggi kemakut lagi jiku kartu ibu mila aktu na lagi aktu tim tak kalau pasit jadi hale malau majun hilang malau si majun ni panijuk kuning. Ik had twee jaar gehoord dat ik in de gaten had. Ik had een lunge gehoord dat ik in de gaten had. Ik had een lunge gehoord dat ik in de gaten had. Ik had een lunge gehoord dat ik in de gaten had. Ik had een Barbara Aqua. Ik had een lunge gehoord dat ik in de gaten had. Ik had een lunge gehoord dat ik in de
1: I was very proud.
0: I was very proud. Amalu tahu aku kan ada mi dalam visa aku tahu tu tahu hatta si maju aku ni nukalum majuin aku 17 ni aku guluan CBC good aku dengan hak tu ni NHL aku cakap tu cakap terja aku ni mata tabu na hak ni di Canada CBC amalu Rogers Sportsnet tema go ang hati aku ni lelau mata nutami. CBC kut sibul lepami hak tu ni tak kut cakap tu cilau sama jauh 1952 tak kut hak tu ni hak ini di Canada amalu katu je kat halil hak tu Rogers ni 2013 meaning temai tilugu CBC ku hak sama jauh nutani guna cingu jami lamne ami unuk kut pingwa tu ni tak kut cakap tu cakap tengah lah tu. Karena kami ini pinguak tu ni, pinguak berjuak tu ni dulu. Tak kau pergi apa lelak tu dulu ke 2028. Amalu 2030 pinguak berjuak pada. Ulan ku here to CBC Regional News. A two-year legal process has come to an end in Nunavut's Court of Justice on Tuesday. Hulak Energy Corporation pleaded guilty in relation to the 2024 death of an electrician in Nauyan. Carl Cardinal has more.
2: The case centers on the death of Noah Paniyuk. He died on July 5th, 2024, while working on an emergency generator at the Nauyan power plant. On Tuesday, QEC and the Crown presented a joint sentencing submission to the court. The corporation pled guilty to a single charge under the Nunavut Safety Act. Eight other charges were withdrawn. According to an agreed statement of facts, QEC did have safety programs and training in place at the time of the incident. However, the company acknowledged those policies and procedures were not properly applied or reinforced in practice. QEC agreed to pay a $240,000 fine to the Workers Protection Fund, plus $36,000, which will go to funding programs and services for victims of crime. Senior executive from QEC attended court for the proceeding. The Crown read victim impact statements on behalf of Panayiuk's family. The judge thanked the family for their testimony and acknowledged the weight of their loss. Carl Cardinal, CBC News, Iqaluit.
0: Inuit performers were showcased at FIFA's opening ceremony in Toronto. Barbara Akwa was one of two Inuit artists on stage alongside other Indigenous performers on Friday. She says the atmosphere was amazing.
1: I was very proud. I was dancing on the side, screaming, dancing. Everyone was dancing along because there was music playing in the stadium.
0: FIFA continues until mid-July. Canada's next game is on Thursday against Qatar. And a Canadian television tradition is coming to an end. After more than 70 years on CBC, NHL games will no longer air on Hockey Night in Canada after this season. CBC and Rogers Sportsnet say they were unable to reach a new sub-licensing agreement. CBC first broadcast NHL games in 1952 and has carried Hockey Night in Canada under a partnership with Rogers since 2013. Instead, CBC says it will launch a new Saturday night sports program focused on Canadian athletes and Olympic sports as it expands coverage leading up to the 2028 and 2030 Olympic Games. And that's the CBC Regional News. I'm Khawish Alutu.